0: on fire, ze willen ook een beetje rook hebben. Ze willen Becky en ze willen dat ik een choke effe. Doe relax, neem een puff, schatje, smoke effe. Ik weet je wil het van me drukken. Ik kan kiezen zo van in een mette. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Ai.

0: chocolate.
1: Dímelo. Dímelo. Ik wil op. Op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg, neem meer papier, breng naar A4. Zometeen rijk een setje met mijn eigen spullen. Wanneer ik voor je draai, niet over prijzen lullen. Ik ben Robert Rockset, skip een fuckboy. Cirkel woon nog bij zijn moeder, skip die rotzooi. Zie dat ik je nieuwe groeten, je zegt toch hoi. Bij mij is meer dan mijn kop mooi, Robin.
0: Maf, je weet ik rook.

0: chocolate.
1: Dímelo.
0: Shorty kijk naar me, ze wil ook hebben. Ben on fire, ze wil ook een beetje rook hebben. Ze willen Becky en ze wil dat ik het choke effe. Doe relax, neem een puff, schatje, smoke effe. Ik weet je wil het voor me drippen. Ik kan kiezen zo van in een minimeter. Ik focus niet op hoes, dat is kansloos. Niet gevoelig voor die groepjes, doet te lang shows. Puff, je weet ik rook chocolade.
1: Aye.

0: chocolate.
1: Ey, velo, lo, lo, lo, ay, lo, lo, ey, velo, lo, lo, lo, ay, lo, lo. Ik wil op de A2 en mijn A3. Ik ben onderweg naar meer papier, praat naar A4. Zometeen draai ik een setje met mijn eigen spullen. Wanneer ik voor je draai, niet over prijzen lullen. Ik ben Robert Rockset, skip een fuckboy. Ze komen nog bij zijn moeder, skip die rotzooi. Ziet dat ik je nieuwe groeten, je zegt toch hoi. Bij mij is meer dan mijn kop mooi, Robin.
0: Paf, je weet ik rook chocolade.
1: Ai,